0: Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
7: Er kan nog meer bij.
6: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: 10 jaar.
3: naar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
14: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Is de uitverkoop nu al begonnen?
15: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken
16: op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
14: Er kan nog meer bij.
15: T-shirts, mokken, posters, pennen.
10: Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishstand in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het 3e geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Radio Seabreeze.
2: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
3: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
1: Feel the breeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Vanwege de sinds vrijdag sterk verbeterde weersomstandigheden draait Martin van Kampen met een K dit uur zonder nadere introductie zomerse oudjes.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt.

Vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

0: nog een schilder nodig hebt, even luisteren in het programma Eruit met Anne Zijlstra. Goedemorgen vrienden, want Boney M hoor je met Painter Man. We hebben weer een nieuwe werkweek en wat voor een week. Als ik even kijk naar de weerberichten, dan staat er eind van de week gewoon lekker 20 graden in. Ja, daar doen we toch mee. Maar het is maandag, het is weer een nieuwe werkdag. We moeten weer aan de slag eruit.
1: Good morning, good morning. Sun beams will soon smile through. Good morning, good morning to you and you.
0: Ja, de weken vliegen voorbij en ik bedank natuurlijk Martin van Kampen voor zijn Morning Music Show hiervoor. Nu weer eruit met Anne Zijlstra. Straks natuurlijk weer het spelletje De Morgenster. 8:30 hebben we het oude nieuws. 8:40 de oplossing van De Morgenster. En daartussenin zit gewoon heel veel lekkere muziek. Een beetje geouwe hoer door mij gepraat. En jij uit bed. Laten we maar gewoon van start gaan met muziek. Ik ga de broodjes weer klaarmaken. De koffie ook voor jou. En jij kunt uit bed. We gaan naar Supertramp 79. Logical Song.

0: maar af.
1: Ze was tegenwoordig nog aan het toeren. Volgens mij deed ze ook Nederland nog aan. We hoorden natuurlijk Alanis Morissette met het lekkere Joining You. En naar de volgende plaat gaan we eens even kijken naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Maar we gaan terug naar 1972 met Manfred Mann en Be Not Too Hard.

1972 album was The Good Earth en je hoorde Manfred Mann met Be Not Too Hard. Maar we zijn toe volgens mij aan de morgenster. Ja, zoals iedere ochtend krijgen wij een aantal aanwijzingen. En dit keer zoeken wij een Amerikaans duo die nogal bekend werd met het maken van country muziek. Hun bandnaam is afkomstig uit hun achternaam. Ze zijn geboren in Florida als David Milton, 1950 geboren. En Horner Howard, uiteraard zonder hun achternamen. En die was in 1946 geboren. De achternaam is natuurlijk hun handelsmerk. Ja, de twee stemmen. Die hadden eigenlijk ook maar twee grote hits gehad in Nederland en in Europa. Eén daarvan hield de liefde stromend. Ja, meer zeg ik eigenlijk niet, want dan verklap ik alles, vrienden. Welke morgenster zoeken wij dit keer? Dus twee broers uit Florida die de liefde lieten stromen. Straks het antwoord ongeveer om 9:20. Ja, ik heb geen idee wat er allemaal aan staat te komen. Maar in ieder geval Phil Collins, die staat nu klaar.

When the world is running down, you make the best of what's still around. Nummertje van de LP Zenyatta Mondatta uit 1980. En de band was natuurlijk de Police. Maar ik kijk op mijn klok, we zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. En we gaan heel ver terug. We gaan naar 363. Een aardbeving brengt grote schade toe aan de stad Petra. En dat is de oude Romeinse hoofdstad van de Nabateërs. De stad ligt in het huidige Jordanië tussen de Dode Zee en de Rode Zee in. En dan 1536. Anne Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik de VIII van Engeland, wordt onthoofd wegens overspel. 1897 dan, de Brits-Ierse schrijver Oscar Wilde wordt vrijgelaten uit de gevangenis na een gevangenschap van 2 jaar wegens openlijke homoseksualiteit. En dan gaan we naar 1935. Adolf Hitler opent het eerste stukje autobaan, overigens niet de eerste autosnelweg, want die eer komt Italië toe. Met de snelweg tussen Milaan en Varese, 1924. 1964, oprichting van het secretariaat voor de niet-christenen van de Romeinse Curie door paus Johannes Paulus VI. En benoeming van kardinaal Poella Marella tot president. Laatste berichtje dan, 1965, de landschip Patui Malia sterft in Tonga op 180-jarige leeftijd. Hoehoehoe, op het nippertje dan ben ik erdoor. En wij gaan weer lekker naar de muziek. Straks nog de oplossing van de morgenster, maar eerst naar 67. Hier zijn de heren van de buurt.

Jermaine Jackson, Do What You Do, 1985, vrienden. De tijd vliegt voorbij en van 85 terug naar 76. Na deze plaat kijken we even naar de oplossing van de morgenster. Ken je nog Dimitri?

time.

Ja, het plaatje zal natuurlijk over mij gaan. Dimitri van Toren met zijn Hey Kom Aan, de grootste hit. En dit was Jij Bent de Mooiste Vrienden. Maar we zijn toe aan de oplossing van de morgenster. We zochten die twee broers die de liefde lieten stromen in hun hit. Dat waren de Bellamy Brothers. Ja, even een applaus voor iedereen die dat goed had natuurlijk. Ja, If I Said You Had a Beautiful Body, dat was hun grootste hit. Maar wij gaan naar...

Ja, mensen zijn aan verandering onderhevig. Natuurlijk hoor je de band Keane met Everybody's Changing. En dat werkje kwam uit 2003, vrienden. Ik zag net Elibert Maathuis alweer op de gang lopen met zijn platen en al zijn hele stapel en zijn koptelefoon en microfoon. Oftewel, hij schuift aan straks na het nieuws van 9 uur. Maar we gaan nog een plaatje draaien van Mistral. Geschreven door Robbie van Leeuwen, ex-Shocking Blue. En ze heette Starship.

hoorde Kees Veerman. Hij schreef het ook voor de Cats natuurlijk. Without Your Love 1967. Dit was eigenlijk echt de palingsound. Want Kees Veerman en later Piet Veerman natuurlijk de leadzanger. Vrienden, dit is trouwens het einde van de show. Want deze plaat was de laatste vocale. Ja, het zit er weer op. Straks natuurlijk Elibert Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. En wij spreken elkaar aanstaande donderdag weer voor een nieuwe Eruit met Anne Zijlstra. En morgen is het dinsdag. En dan zit Milko Roodnat op deze stoel. We gaan eruit met James Last, Biscaya. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne dag. En ik zeg tot de volgende keer. Hoi hoi, dag dag.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 11:15. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Nieuwsradio. Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
16: The greatest music ever made. Classic hits.
17: Seabreeze AM.

Je hebt hem waarschijnlijk al heel vaak gehoord de afgelopen dagen. Maar ik kon het toch niet laten om het te doen. Natuurlijk, André van der Heuvel en Lee Jongewaard op een mooie Pinksterdag. Nou, mooi is de Pinksteren dit jaar in ieder geval. Het is loeiheet, zeg ik dan maar even. Het is kurkdroog allemaal. En we moeten gewoon genieten. En dat doen we zeker. Maatwerk in de muziek. Ik ben er op deze tweede Pinksterdag natuurlijk tot 10 uur gewoon. En we kwamen eruit vanochtend met Anne Zijlstra. We gaan naar 1976. This Melody. Hier is Julien Clerc.

Country van Dolly Parton en Two Little Orphans, oftewel De Twee Wezen. We gaan naar 1990, het album is hier nu later. Stef Bos, Vroeger is voorbij.

Devils van het album Is Dit Nu Later? Vroeger is voorbij. Jazeker, vroeger is voorbij. Maar maten we kindermuziek nog niet. Tot 10 uur ben ik bij, bijvoorbeeld met deze van Laura Fiji. Don't It Make My Brown Eyes Blue.

uit 1993, Paul Young, and the Only Came in Town. En van 1993 naar 1976, Mary McGregor. Ach ja, Torn Between Two Lovers.

Light, Red Light van Harry Connick Jr. en het kop van het Nationale Muziekcadeau uit 1993. En ik vind het heerlijk om daar af en toe naar te luisteren, moet ik je zeggen. We gaan naar ABBA. Ook een van die hele mooie nummers. Ja, Thank You for the Music.

Al heel geleden, 1972, de Lac Majeur van Mort Schumann. En we gaan Nederlandstalig. Ja, met dit mooie weer vond ik het wel aardig. Gerard Cox, een broekje in de branding.

euro, and all alone am I. Cliff Richards. Ja, heerlijk om naar te luisteren. Miss You Nights.

Waarvoor is het? I'll Miss Your Night. En ik kijk op de klok. We hebben nog tijd voor één plaat. En dan zit Maatwerk in de Muziek voor deze tweede Pinksterdag weer op. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Gewoon tussen 9 en 10. Aan die laatste plaat. Question van de Moody Blues. Maak het van de dag. En wie weet, voor elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
14: Dat kan nog meer bij.
10: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: You know, it was the last thing off my mind. Ja, dat blijft van onze eigen Nederlandse Dolly Parton. Oftewel, ja, hoe kan het ook anders? Hilde Vos samen met Benny Jolink. En ja, die laatste, dat weten we ongetwijfeld allemaal. Ja, die kennen we van oer in het hart. Ja, u ook? Ik ook.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen. Het is tweede Pinksterdag en wat willen we nog meer? Ja, het zonnetje schijnt. Het is lekker weer. Het wordt lekker warm vandaag. En ja, je zou natuurlijk naar het strand kunnen gaan. Dat is heerlijk. Gewoon even lekker op het strand luieren. Kijk wel uit als je dat doet. Dat je jezelf A, goed insmeert. En B, ja, als je het water in gaat, dan kan het water verrekte koud zijn. Dus dat kan een enorme schrik geven. Je kan ook naar Bataviastad in Almere of Dierenpark in Amersfoort. Of bijvoorbeeld het Hoppa Food Festival, Food Truck Festival in Hilversum. Dat gebeurt allemaal bij het gemeentehuis daar in Hilversum. Dat is leuk om dat allemaal te doen. Er zijn zat dingen die je kan doen. Je gewoon even op internet kijken. Misschien kom je ook wel wat leuks tegen. Hé, hey, weet je wie we tegenkomen? Aan die schilder en Jan Keizer. Take me to Ibiza in the sun. Nou, we blijven gewoon in Nederland.

0: wel op de Nederlandse eilanden, hoor. Ja, zeker weten we op bijvoorbeeld Texel, Terschelling en gaan ze maar door. Ameland, noem maar op. Het maakt allemaal niet uit. Het is overal lekker warm. Het warmste wordt het trouwens in het zuidoosten van het land, luister vrienden. En dat is dan bijvoorbeeld in Limburg, waar ik een tijdje terug geweest ben. Ja, er wordt zo'n 30 graden vandaag. Wat wil je dan meer? Gezelligheid kent geen tijd hier op Radio Sybris. De allergezelligste zender van de hele wereld van Grijvingen en omgeving. Ja, we draaien vandaag een beetje met lekkere Nederlandse platen en andere platen, als het maar gezellig is, als het maar leuk is en als het maar warm is.
1: Don Polderman.
0: Lekker wat. Hier is een lekker zomerhitje van Fancy. Habibi. Ja,

0: Ja, jouw liefde schittert in de zon, de heerlijke platen. Ja, wat leuk, jouw liefde zo warm, zo heet het plaatje officieel. En het werd gebracht door Fancy. En dat is een Nederlandse zanger die hartstikke leuke dingen doet.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze I am.
0: Ja, dat doen we zeker. En dan lopen we op zonnestraaltjes. Hier zijn Katrina en de Waves.

0: Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Macarena. Ah, sí, ja, nou weer over een lekkere plaat door Los Del Rios uit 1995. En ja, we dansen het allemaal mee tegen in die tijd. Weet u nog, op de camping bijvoorbeeld, als je daar was. Misschien zit u wel op de camping trouwens, te luisteren naar Radio Sybris. Dat kan ook heel goed, of op een bootje. Ja, nou, heel veel bootjes hebben nog een middengolf ontvanger en die kunnen dan lekker luisteren naar de 1098 kilohertz in de middengolf als je in Midden-Nederland woont. Tot aan, ja, een stuk, heel stuk boven Lelystad door hoor. En als je naar bijvoorbeeld op de Markerwaard zit, dan kun je ook lekker luisteren. Of op ja, het Gooimeer of op de Loosdrechtse Plassen of wherever you are, luister naar Radio Sybrise.
2: Succes is verzekerd. 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
1: Goedemorgen. We gaan even een lekkere Indo klaar draaien, luister vrienden. Jawel. Ja, ik vergeet iedere keer dat hij erachteraan komt. Het is wat, ik vergeet het iedere keer, onvoorstelbaar. Hier is hij, ja.

0: van de Smit over zijn vader. Jawel, hola papa, ja. Wel, hola papa, ja. Het is allemaal wat. En ja, dat betekent het. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Goedemorgen.
2: Vandaag met Tom Bonner.
0: Nou, zeker weten. En hier is hij, Kees van Kluis. Met een...

0: Hugh Grant, waar je ook bevindt, laat jezelf maar gaan. Beleef het leven, dat is een leuke plaat van niemand minder dan Kees Versluis. Ja, een man die fantastische leuke plaatjes altijd gemaakt heeft. En nog steeds doet, hè? Ja, die Kees, die kan er wat van. Nou, loop.
1: 10, 9, 8.
2: Seabreeze AM.
0: En als je dan zegt, laat je maar gaan, dan doe je een klein beetje denken aan Gerard Joling natuurlijk, hè? En, die neemt u mee naar de...

Het Spaanse hart van Gerard Joling. Ja, in het begin dacht ik van, gaat hij nog zingen? Maar ja, daar hebben we maar even de rekening over gemaakt naar hem. Zodat hij zijn gage binnen kon krijgen. En toen begon hij gewoon te zingen. Het is allemaal wat. Het gedraait allemaal nog geld bij al die mannen. Geloof het of niet. Is het tijd voor een plaatje voor John Hetz. Dat is een man die komt uit Engeland vandaan. En die doet altijd heel veel voor Radio Seabreeze. Bijvoorbeeld op zondag, dan vertelt hij altijd dat Radio Seabreeze er is. En ja, dat ze in Engeland ook kunnen luisteren naar het programma. Onder andere Koffie Cup Late van ondergetekende John Polderman. John, ik vind het fantastisch dat je dat doet. En daarom een hele leuke plaat. Speciaal voor jou hoor, op deze zonnige maandag. Want het is tenslotte maandag, laten we eerlijk zijn. Ja, nou we nog tweede Pinksterdag. Ik weet niet of het overal een vrije dag is, maar in heel veel delen van de wereld wel.

heerlijk, hè? Ja, Bamboleo, Bamboleo. Ha, ja, dat was een plaatje van de Gypsy Kings. En dat is ook alweer heel lang geleden, luister vrienden, dat ze dat hebben uitgebracht. Het is allemaal wat. Mocht het zijn dat u vaak op de weg zit, houd er rekening mee. Want tussen de A6 bij Emmeloord en Lemmer gaat er de komende maanden de boel flink op de schop. En Rijkswaterstaat die begint op 1 juni namelijk in beide richtingen met groot onderhoud aan de snelweg. Door omleidingen kan de vertraging voor verkeer op sommige momenten oplopen tot een uur. Houd er rekening mee. Dat is nu nog niet. Vanaf 1 juni is dat. En het is allemaal wat. Ja, het onderhoud op de wegen, dat moet ook gedaan worden. Laten we zeggen.

elke plaats van de Volendamse Cats, Magical Mystery Morning. En ja, het is elke morgen en elke dag is een Mystery Morning. En dan denk je, wat zal de dag vandaag weer gaan brengen? Ja, toch?

ook nog eens een keer door Radio 7 is Europe's Number One Radio. En ja, kent u toevallig iemand die Olga heet? Dan is het volgende plaatje voor haar. Ja, ai, ai, ai. Die Olga, Danny Christian.

Heerlijk, hè? Ja, Tom Brown met Funking of Jamaica. Heerlijk, die muziek hier op uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Ik heb nog een klein nieuwtje voor u, luistervrienden. Ik heb het al eerder verteld, hoor, overigens. Dus het is eigenlijk niet meer een nieuwtje. Maar dat geeft niet. In ieder geval, na de succesvolle editie van het afgelopen jaar organiseert Stichting Ripple of Life Project op 27 juni 2026, volgende maand dus, een nieuw, nog groter sportevenement op de Zomerkade in Huizen. Je kan het je alvast in je agenda schrijven. En als jij tussen de 4 en 12 jaar bent, dan kan je daarbij zijn. Zeker weten, want het is een kinder- en een jeugdevenement. De opbrengst van het evenement vaart voor de volle 100% naar de bouw van het Kerewan Village School in Gambia. En ja, dat is fantastisch wat deze mensen daar allemaal voor regelen. Je kan je aanmelden via rippleofliveproject.com/sportdag. Ik zou het gewoon doen. Oh, en toen werd het stil. The sound of year-round pleasure. Radio Seabreeze. Beste keus voor al deze radio. Als je dat maar weet, Radio Seabreeze is de beste keus voor al deze radio. All these radio. En hier is een heerlijke plaat, hoor. Hey, oh, dat is niet goed. Yara Biggs.

Ja, Jara Beeks, een Nederlandse country zangeres, een Dutch country zangeres om precies te zijn. En ja, Brighter Days, geweldig. En aanstaande donderdag kan je er misschien wel meer van horen in het programma Giddy Up Country. Je weet het allemaal maar nooit, hè. Gewoon gezellig luisteren op donderdagavond tussen 8 en 9 in Giddy Up Country. Hey, we gaan het doen.

Dat doe je zeker, hè? Nou en of, zet je radio klem op Seabreeze AM 1098 kHz op dit moment alleen in de middengolf en binnenkort ook weer op de 1395. Dat kan niet missen. En live.radioseabreeze.nl. Oké. Okay. Hey, wat zien wij, lieve luistervrienden? Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet, want het is zo'n 4 minuten voor 11 uur. En we gaan de tijd sneller. Een uurtje is om, voor je het weet. Eigenlijk zijn het maar 55 minuten dat ik een radio maak. Wat is wat? Ja, ik krijg voor een uur betaald. Oh, dat is ook allemaal wat, hè? Heerlijk. Goed, lieve luisteraars. Ik ga afscheid nemen met een plaatje van José Feliciano. En ik kan alleen maar zeggen, veel plezier zometeen met Wiebe. En tot morgen. Dag. Dan ben ik er ook weer. Tussen 10 en 11.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat ze vaak jarenlang in onzekerheid leven. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: 10 jaar.
8: Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
8: Feel the breeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Hallo, daar zijn we weer.
16: Jongen, jongen, wat een herrie, wat een herrie.
15: Koud, hè?
17: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
15: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
18: Landgenoten.
19: Binnen zonder kloppen.
20: Beetje vreemd, maar wel lekker.
19: Waar is iedereen dan? Hallo?
21: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
22: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen ook alweer om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze eerste dag van de week zit weer vol met zijn wereldmuziek. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Ook dit uur zijn we weer lekker internationaal met Wild Cherry, George Baker Selection, Carol Emerald, Gary Park, Johnny Bars, Status Quo, Frank Sinatra, Dozy, Vicky, Mick and Titch, Fleetwood Mac, Danielle Gerard, Splitsing, Gallagher and Lyle, Tommy James and the Shondells. En we begonnen de show met Golden Earring and The Devil Made Me Do It, die in 1982 de 16e plaats haalde. Het is geschreven door George Kooijmans en Barry Hay. De verteller staat voor de rechtbank omdat hij onder meer een bontjas en een auto heeft gestolen om zijn vriendin tevreden te stellen. Hij zou bezeten door haar zijn en omschrijft haar dan ook als de duivel. Het verhaal van de Britse Status Quo zou over een gemeen meisje kunnen gaan. The Mean Girl werd 19e in 1973 nadat het 2 jaar eerder uitkwam op het album Dog of Two Heads.

De Europaraatplaats is van de Franse Daniel Gérard, bekend van The Butterfly. Hij groeide op in Rio de Janeiro, keerde in 1953 terug naar Parijs en werd koorknaap in de Notre-Dame. Hierna speelde hij in de rock'n'roll band The Dangers. In 1958 maakte hij zijn eerste opname. Hij schreef ook liedjes voor anderen, voor onder andere Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Dalida, Richard Anthony, Catherine de Valente en Udo Jurgens. Inclusief de opnames met Les Chansons meegeteld, hoor je nu zijn 21ste single, die Marilène Marilou heet, uit 1979.

In het tweede setje van drie non-stop hits zal je horen de funkgroep Wild Cherry uit Ohio. Die was goed voor een vierde plaats in 1976. De George Baker Selection deed het met I'm On My Way in 72 ook niet slecht met een zevende plaats. En Tommy James en de Shondells uit Michigan zongen in 1968 Crimson and Clover naar een derde plaats.

Amsterdamse Carol Emerald zingt de studioversie van Bad Romance, wat een Lady Gaga cover is, voorafgegaan door Gary Park en Lolita 1981. De Britse band van Adrian Baker.

Voor het derde triootje hebben we Fleetwood Mac bewaard met The Big Love, die vierde werd in de top 40 van 1987. Nederlandstalig hebben we van Gonnie Baars. Alle leuke jongens willen vrijen, maar het stadhuis, dat was er niet bij, is een vertaling van Zwaai Kleine Italiener van Connie Froboes. Het was in 1967 een hitje dat de 31ste plaats haalde. En dan nu eerst het Schotse musical duo Benny Gallagher en Graham Lyle. Het stijl richtte eerder Beginners Flint op en hoor je ook zingen op werk van Mary Hopkin, Joan Armatrading, Rita Coolidge en Status Quo. Met hun 13e single I Wanna Stay With You uit 1976 werden ze in Nederland slechts 17.

De afsluitende instrumentale is van de Amerikaanse Surf Harris. Een surf music band uit Glendora, California. Wipeout werd in 1962 hun grootste hit. Met dit deuntje gaan we naar de 12 uur radionieuws. Gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Vanavond ben ik er weer om even over 9 met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Met daarin de G-Bros en El Bubble. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handen vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert Netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij vaak jarenlang in onzekerheid leven. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Begin jaren 80 scoorden ze wereldwijd grote hits met hun herkenbare mix van pop, rock en soul. En dan heb ik het natuurlijk over Daryl Hall en John Oates. En je hoorde Man Eater en die groeide uit tot een van hun bekendste nummers. En blijft een echte klassieker uit de jaren 80. Welkom in Bart's Middagbreeze. Een hele goede middag.

al voor het afgelopen uur. Binnen zonder kloppen. En wij zijn ook binnen, maar we hebben wel netjes geklopt. Dit is Bart Smith & Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 op Radio Sybris 1098 AM. Met Mitch Sure, The Police en ook The Wings.

Wat is er mis met love songs? Misschien wel wat mis met silly love songs. Dat zou kunnen. The Wings hadden het daarover in 1976. En je hoorde een remaster uit 2014. Nog meer love songs. En je hebt natuurlijk afgelopen zondag geluisterd. Iedere zondag, dinsdag en woensdagavond om 11 uur. Dream Sessions, de mooiste love songs hier op Radio Seabreeze. En nu de Isley, Jasper Isley en de Caravan.

Mij maar alleen. We lunchen straks even met je mee. En we hebben een volle pot koffie gezet. De koffie ruikt lekker. En de muziek is goed. Dit is Mature. And if I was...

van de band horen. De herkenbare stem van Boy George geeft het nummer meteen zijn eigen karakter. Het werd een grote hit in onder andere Europa en past helemaal in de succesvolle periode na hun doorbraak. Met die aanstekelijke melodie en lichte reggae-invloeden is dit typisch jaren 80 feel good. In Bar-

De plaat is al 46 jaar oud. Gene Easton en Morning Train. Met nu een hit van Kylie Minogue. En die is iets minder oud. Het komt uit 1987. Dit is I Should Be

Aan tafel, eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is muziek voor bij de koffie en de lunch. Dit is Bart's Middag Breeze met de mooie love song van Johnny Mathis samen met Denise Williams. Yes.

Ach, is die van Miami Sound Machine met het nummer Conga. En die komt uit 1985. Dat betekende de grote internationale doorbraak van Gloria Estefan. Het nummer combineert pop met Latijns-Amerikaanse ritmes en zit vol energie vanaf de eerste seconde. Met die aanstekelijke percussie en vrolijke sfeer werd het wereldwijd een enorme hit. Een tijdloze feestklassieker die nog altijd iedereen in beweging krijgt. In Bart's Middle Breeze, de

En met deze plaat van Exit, kom bij me terug. Zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je even op de website www.radiosibris.nl. Dat is radiosibris.nl. En we gaan eruit, zoals beloofd, met het nummer van Roxette, It Must Have Been a Love. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Morgen zijn we er gewoon weer om 12 uur. Heel graag tot dan. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag.
15: Het gebeurt hier.
16: Veel plezier.
17: Echt lekker.
16: Met Paul's Muziekboutique.

0: Charles Muziekboutique.
1: Ja, ik denk op zo'n warme dag als vandaag kun je haast niet anders beginnen dan met dit soort zomerse muziek. Welkom bij de tweede Pinksterdag aflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel. Ik heb vanmorgen even in de tuin gewerkt. En ik moet zeggen dat ik bijzonder blij ben dat ik nu in een gekoelde studio een uurtje platen mag draaien. Leuk dat je erbij bent. En we gaan er gewoon een mooi programma van maken. Wat mij betreft de nodige zomerse muziek.

Hij is inmiddels 86 jaar. Ik weet nog niet of hij op dit moment nog steeds die acrobatische act heeft, zoals hij dat vroeger had in de jaren 70. Hij scoorde onder andere met Haaf van Daarna. Kwam uit Mozambique. Afrik Simone was zijn naam. Eigenlijk moet ik zeggen, is zijn naam, want hij is er nog steeds.

Onze Zweedse viertal, Abba. Ook al een beetje een zomersplaatje. Summer Night City. Van de Mark van Rijken, Hollands Groen. We draaien er eentje toch al.

0: Deze kom je tegen in de Galerij der Hollands Glorie. De playlist met de mooiste Nederlandstalige pareltjes.
1: Volg hem nu op Spotify.

0: blijft een heerlijk nummer. Mattia Bazaar en T-Cento, een plaat onder het motto.
1: Eens maar nooit meer, helaas.
0: Ze hebben best wel veel mooie andere muziek gemaakt, maar muziek die nooit de hitparade bereikt hier in Nederland. We gaan naar de jaren 60, 1967 om precies te zijn.

Een paar grote hits hadden ze in de jaren 60 en dit is er eentje van. In het jaar 1967, het jaar van de Flower Power. Een hele mooie zomer was het, de Small Faces en Ichiko Park. En dit lied werd geschreven in 1936. Edith Piaf had er een hitje mee in het jaar 1957, dat heette La Foule. En ja, dit is de uitvoering van Paco uit het jaar 1989. Amor, de mis amor.

0: Houd een beetje muziek die past bij het weer op deze tweede Pinksterdag van het jaar 2026. Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar Seabreeze en dit is mijn muziekboutique.
1: Paul's muziekboutique, waar muziek en herinneringen samenkomen.
0: Eens even kijken wat voor herinneringen je aan dit nummer hebt van Boney M.

0: Normaal Baker en Daddy Cool waren natuurlijk veel grotere hits, maar ik vind dit wel een lekker zomersnummer van Boney M. Kalimba, De Luna. En ja, ja, we hebben er weer een.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ze deed in 2023 namens Portugal mee met het Euro Songfestival Mimi Cat. En ja, ik vind dit wel een heerlijk zomersnummer. En jammer dat dit niet echt een hit is geweest in Nederland.
2: Não me deixas em paz, não me dás sossego, não me deixas escapar.

De mooie van de man die veel te vroeg overleden is als gevolg van een vliegtuigongeluk. John Denver. En thank God, I'm a country boy. En ga je nog een keertje mee terug naar de jaren 60. We maken er een feestje van hier bij Radio Seabreeze. The Happening. Samen met Diana Ross en de Supremes. Hello.

0: The Happening, en het gebeurt hier vandaag met Radio Seabreeze op deze mooie tweede Pinksterdag.
1: Als Music Boutique, de lekkerste muziek.
0: En we gaan zo meteen een plaat draaien uit de galerij De Hollands Glory. En als je de lijst een beetje kent van Spotify, dan denk ik dat je al weet welke plaat wij zo gaan draaien uit die lijst die je kunt volgen op Spotify. Meer steeds dus deze van Julio Iglesias.

0: Een grote hit mee in 1975. Schreef het ook zelf, maar heeft zich wel laten inspireren door een lied dat waarschijnlijk geschreven is in de tweede helft van de 19e eeuw. En dan heet het Romance d'Amour. Maar goed, in 1975 had Julio Iglesias er dus een hele grote hit mee. En ja, ja, ja, daar gaan we weer.
1: De galerij, de Hollands glorie.
0: Als je de galerij de Hollandse Glorie kent en een beetje gescrolld hebt door de lijst op Spotify, dan ben je waarschijnlijk het nummer tegengekomen dat ik ga draaien. Want ja, wat kun je anders draaien op een tweede Pinksterdag dan dat lied van André van de Heuvel en Leen Jongewaard. Precies, op een mooie Pinksterdag.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt.

Zo'n heerlijk nummer dit, hè? Ja. Kom je echt helemaal in zomerse sfeer en op deze tweede Pinksterdag. Last Ketchup, ze komen uit Spanje. De kern van de groep is zijn drie zussen. En ze scoorden één keer met de Ketchup Song. En dit nummer dateert oorspronkelijk uit de jaren 60. We kennen het van The Animals. Maar Santa Esmeralda had er een mooie zomerrit mee. Don't Let Me Be Misunderstood.

Ik zei het al, die Animals hadden een grote hit mee in de jaren 60. Maar oorspronkelijk is het een nummer van Nina Simone uit het jaar 1964. Don't Let Me Be Misunderstood. En dit was de uitvoering van Santa Esmeralda. Vrienden, kijkend naar de klok kom ik tot de conclusie dat het programma erop zit. Zometeen heel veel plezier met Guido. Ik wens je nog een hele fijne tweede Pinksterdag. Geniet van het mooie weer. En tot besluit, Labion.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascuum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Weet je nog die tijd van vroeger?
13: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: Er zit een klein stukje Miami Disco verborgen in deze Zweedse popklassieker. Toen Benny en Björn van ABBA vastliepen tijdens het schrijven van nieuw materiaal in 1978, trokken ze zich een tijd terug op de Bahama's om inspiratie te zoeken. Daar ontstond de eerste riff van Voulez-vous. Omdat Miami vlakbij lag, besloot ze iets te doen wat ABBA bijna nooit deed, een deel van de opname buiten Zweden maken. De ritmesectie werd opgenomen in de beroemde Criteria Studios in Miami. Dezelfde studio waar op dat moment ook de Bee Gees hun disco-hits maakten.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Babbelaar.
0: Het is maandagmiddag tussen 14 en 16 uur. Het uur waarop je zelf de klok doet twijfelen. Ga ik nog verder of even een dutje doen? In elk geval, welkom bij Radio Seabreeze met dat twee uur durende hitdossier. We starten een muzikale achtbaan die je niet ziet aankomen. Vandaag is geen gewoon twee uurtjes muziek. Nee, stel je voor dat je in een ruimte bent waar vergeten refreinen, een gitaarriff uit de jaren 70 en een baslijn uit de jaren 80 samenkomen, alsof ze een geheime vergadering houden. Soms lijken ze ruzie te maken, soms vullen ze elkaar perfect aan. En altijd, altijd zorgen ze ervoor dat je tenen spontaan willen dansen. Of je nu achter een bureau zit, de planten water geeft of je sokken probeert te matchen. Misschien hoor je een melodie die je hersenen ineens herkennen en een glimlach op je gezicht over. Ja, ja. Tussen 14 en 16 uur gebeuren kleine wondertjes. Een vergeten backing vocal die je nog nooit hebt opgevallen of is opgevallen. Een subtiele piano of een bijna onmerkbare echo. Het is een mix van nostalgie, humor en kleine verrassingen. Precies het soort dingen dat muziek net zo magisch maakt. En nu, om het volgende stukje van deze muzikale reis aan te kondigen, pak je denkbeeldige kaart en hou je vast. Want het volgende nummer brengt je naar een plek waar niemand ooit stopt met dromen en waar elk refrein uitnodigt om mee te zingen. Het is tijd voor Journey, Don't Stop Believing. Goedemiddag.

Living Next Door to Alice van Smokey. De naam Alice werd gekozen omdat ze fonetisch perfect bij het refrein paste. In vroegere demos stond er zelf kort Sally in de tekst. In sommige radioversies uit 1976 werd de intro ingekort met 12 seconden, omdat de programmamakers het nummer te langzaam vonden beginnen. Radio Seabreeze. De muziek.

De Kreuners. Het refrein van Ik wil je klinkt vandaag bijna vanzelfsprekend, maar toen het nummer begin jaren 80 werd opgenomen, was het eigenlijk een kleine revolutie in de Vlaamse rock. Frontman Wout de Grootaerts vertelt later dat het idee ontstond uit frustratie. In Vlaanderen werd rockmuziek toen nog vaak in het Engels gezongen, omdat men dacht dat Nederlands te hoekig klonk voor gitaren. Grootaerts wilde net het tegenovergestelde bewijzen, directe, bijna brutale Nederlandstalige zinnen die juist krachtiger klonken boven een rockband. De beroemde openingsriff ontstond pas tijdens de repetities in een kleine oefenruimte in de stad Lier. Gitarist Jan van Eyck speelde eigenlijk een compleet ander nummer toen de band plots dat korte, stotende akkoordpatroon oppikte. Binnen enkele minuten had Grootaerts er spontaan de woorden Ik wil je overeen geroepen. De basis van het nummer was gelegd.

prachtig. Deze I Don't Want To Talk About It van Rod Stewart. En nam de zang bijna in één take op. Hij vertelde later dat hij het nummer bewust niet te vaak wilde zingen, omdat de emotie anders zou verdwijnen. In de uiteindelijke mix zitten zelf een paar kleine ademhalingen en lichte stemkraken die normaal gesproken weggewerkt zouden worden.

het enorme succes van I'm Too Sexy zat Right Said Fred plots in een stroomversnelling. Terwijl ze in Londen werkten aan het album Up, hadden ze eigenlijk al genoeg materiaal. Maar het nummer Don't Talk Just Kiss bleef echter onvolledig. De band voelde dat er een krachtige stem nodig was om de track echt karakter te geven. En toen kwam een opvallend idee. Jocelyn Brown, een zangeres die vooral bekend stond in de Amerikaanse dance- en housewereld. Haar stem was rauw, groot en totaal anders dan de ironische toon van Right Said Fred. Pure nostalgie, pure muziek.

In de periode dat Polenka nog maar net 20 was, werkte hij bijna onafgebroken in de studios van New York. Hij schreef nummers sneller dan de meeste producers ze konden opnemen. Love Me Warm and Tender ontstond in zo'n moment van haastige creativiteit. Volgens Enka zelf kwam het idee voor het nummer tijdens een nachtelijke schrijfsessie in een hotelkamer in Manhattan. Hij probeerde een lied te maken dat dichter bij de klassieke crooner ballads lag dan zijn eerdere tienerhits zoals Diana.

Tijdens de sessie gebeurde iets dat later bijna legendarisch werd. Otis Redding stond namelijk naast Arthur Connolly in de studio en coachte hem live terwijl hij zong. Wanneer Connolly een regel zong, gaf Redding meteen aanwijzingen over timing en energie. Sommige van die spontane aanwijzingen zijn nog net hoorbaar in de achtergrond van de opname. De tekst zelf zit vol namen die in 1967 de ziel van de soulmuziek vormden. Je hoort verwijzingen naar James Brown, Wilson Pickett, Sam & Dave en natuurlijk Otis Redding zelf. Het nummer werd daardoor bijna een soort muzikale tijdscapsule van de soul scene van dat moment. En straks hoor je de meester zelf nog, maar eerst de Ollies.

Een van de nummers die me doet terugdenken aan mijn puberteit, jeugd of periode. De Hollies, The Air That I Breathe. Een detail zit in de gitaarpartij. Die werd met twee microfoons opgenomen. Eén vlakbij de snaren en één verder in de studio om de natuurlijke galm van de ruimte mee te nemen. Dat was toen vrij ongebruikelijke techniek. Het nummer kreeg later nog een onverwachte tweede leven in de popgeschiedenis. Muziekliefhebbers merkten dat de structuur opvallend veel gelijkenis vertoonde met Creep van Radiohead uit 1992. Uiteindelijk werden Albert Hammond en Mike Hazelwood officieel als mede-auteurs van het nummer vermeld.

Begin jaren 80 begon in Duitsland een nieuwe stroming in de popmuziek te ontstaan, de Neue Deutsche Welle. Veel van die muziek was experimenteel, minimalistisch en soms bijna kunstzinnig. Draaiklanksdimensionen van Rheingold hoort bij de platen die dat geluid mee vormgaven. Hoewel het nummer nooit een grote internationale hit

En nu kan je luisteren naar David Bowie en Tina Turner met de studioversie van Tonight. Het lied werd oorspronkelijk geschreven door David Bowie samen met Iggy Pop voor Iggy Pop's album Soldier uit 81. Bowie's idee was om het later zelf op te nemen en er een duet van te maken. De duetpartijen met Tina Turner werden eigenlijk in een aparte studio opgenomen. Zij in Los Angeles, terwijl Bowie in Zwitserland was. Hey.

My Baby Loves Loving van de White Plains. De videoclip en de live optredens werden vaak uitgevoerd door de vaste leden van de White Plains. Maar de originele singleversie bevatte bijna geen van hun stemmen. Het is een van die zeldzame gevallen waar de sessiemuzikant belangrijker was.

0: is er van uw dienst, u zoekt het zelf maar uit. En jij weet je wat je doet, je ziet maar.
1: Of niet soms. Prachtige single van Baldwin de Groot. Tijdens de studio-opnames gebeurde iets bijzonders. Producer Gert Timmerman merkte dat de eerste zangtakes terecht toe recht aan waren. Hij stelde voor om de Groot achterstevoren een zin te laten inzingen als experiment en vervolgens terug te spelen om een lichte echo en frasering te krijgen. Die subtiele techniek zit nog steeds net onder de zanglijn en geeft het lied een extra emotionele diepte.

0: Jimmy James en de Vagabonds. Het nummer sloeg aan in de Britse clubs en werd later een favoriet voor soul DJ's. Mede omdat het een combinatie van uptempo grooves en persoonlijke expressie bevat. Het is daarmee niet alleen een dansnummer, maar ook een statement van artiesten die hun gevoel van en vrijheid centraal zouden zetten.
1: Daar gaat hij weer!
0: Zo dadelijk nog één uurtje hit als hier. Maar eerst de mededelingen en de nieuwsberichten. En daarvoor kan je nog luisteren naar deze klassieke van de Golden Earring natuurlijk, Raider Love. Tot zo dadelijk.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: 10 jaar.
7: naar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
7: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
7: Feel the breeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

In de tweede deel hier bij Radio Seabreeze en het programma Hitels hier heb ik nog voor jou onder andere Barry White, Phil Collins, The Animals, Lisa Stansfield, Status Quo, Jim Reeves en Hot Chocolate.

uitzending voor Engeland voor het Eurovision Songfestival van 1968. Hoewel het eindigde op de tweede plaats, bleef het toch wekenlang bovenaan de Britse hitlijsten staan. De uitslag was toen zelf onderwerp van discussie. Vele critici vonden dat Cliff Richard ten onrechte tweede werd.

0: Can I Be Sure is een van die nummers waarin de spanningen van tienerpop en volwassen gevoel samenkomen. David Cassidy nam het op tijdens de hoogtepunten van zijn Patrick's Family Room. Het idee was dat Cassidy's jonge stem een iets lichtere melodie nodig had om het publiek van tieners en jongvolwassenen tegelijk te pakken. Het resultaat, een nummer dat zowel kwetsbaar als catchy klinkt.
1: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag.

0: Zet de music play, dat doen we hier bij Radio Siemens, 24 uur 24. Very white. Het nummer werd opgenomen in Los Angeles tijdens een periode waarin White werkte aan het verfijnen van zijn sound. De strijkers en blazers werden bijna volledig live ingespeeld in één take met de volledige band. Inclusief sessiemuzikanten die normaal in losse secties werkten. Dat gaf het nummer die warme, vloeiende dynamiek die je voelt zodra het begint.
1: Vergeten hits en de lekkerste goldies. Natuurlijk op Seabreeze AM.
2: Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil

uit een persoonlijke ervaring van Richard Meij. Tijdens een vlucht boven Duitsland. Hij zat bij het raam van een klein vliegtuigje en werd geïnspireerd door het gevoel van vrijheid en afstand van alledaagse zorgen. Wat weinig mensen weten is dat hij dit nummer eerst als een simpele pianoversie componeerde met alleen zang en gitaar. Tijdens de opname gebeurde er trouwens iets bijzonders. De techniek van die tijd kon de luchtige gitaar en piano niet perfect synchroniseren, waardoor kleine timingverschillen ontstonden. In plaats van deze te corrigeren, liet mij het zo, omdat het de spontane zwevende sfeer van het nummer juist versterkte. En hier is Willem Sommers.

rennen als een koe. En hebben weer de Polonaise gedaan. Ja, hè. Winnen Sommers, laat de zon in je hart. Nam het nummer op in de vroege jaren 80. Een periode waarin de Belgische popscene volop in ontwikkeling was en vele artiesten experimenteerden met europop en lichte disco-invloeden. De producer besloot echter om subtiele percussie- en synthesizer-accenten toe te voegen om het nummer een moderne en sprankelende feel te geven.

Inderdaad, luisteraar. En nu een prachtige Another Day in Paradise van Phil Collins. Hij schreef het nummer naar aanleiding van de harde confrontatie met dakloosheid in de Amerikaanse steden tijdens tournees. Hij nam de demo oorspronkelijk op met alleen een digitale piano en zijn stem. Tijdens de opname besloot Collins ook om de backing vocals zelf minimaal te houden. Enkel een paar harmonieën die hij zelf inzong. Dat was een bewuste keuze om de eenzaamheid en afstand tussen mensen te benadrukken. Passend bij de thematiek van dakloosheid en maatschappelijke onverschilligheid. Ondanks de maatschappelijke

0: misunderstood.
1: Don't let me be misunderstood. The Animals. Yes, het lied was oorspronkelijk geschreven voor Nina Simone in 1964. En de Animals transformeerden het tot een rauwe, energieke Britse rockversie. De iconische orgelpartij van Alan Price was tijdens de opname bijna per ongeluk ontstaan. Price gebruikte een Fender Rhodes orgel met een slecht afgestelde vibrato, waardoor het geluid een beetje trilt. Het nummer sloeg zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de VS aan en werd later een van de signature songs van de Animals, mede door de rauwe en beatrice. Theatrale uitvoering.
2: Look at this face. I know the years are showing.

met Aaron Neville. Don't Know Much klinkt als een klassieke soft rock ballad, maar de opname is een meesterwerk van duet arrangement en subtiele productie. Het nummer werd een van de grootste hits van Ronstedt in de late jaren 80 en won meerdere prijzen.

0: is het nummer dat Lisa Stansfield wereldwijd op de kaart zette. Het idee voor het nummer ontstond tijdens een toevallige jam-sessie in een studio in Manchester. Lisa en haar band experimenteerden met een paar simpele akkoorden, maar het gevoel was direct zo sterk dat het nummer meteen vorm kreeg. De iconische opening met de zachte baslijn en stem is eigenlijk het resultaat van een spontane improvisatie.
1: Hitdossier. De hits van toen. Op de gadgets van nu.
0: Nu kan je luisteren naar Status Quo, Whatever You Want. Tijdens de opnamesessie werd een extra gitaarsolo ingespeeld die eigenlijk nooit op de originele single terechtkwam. Die solo circuleert nu vooral in bootlegs en wordt door echte fans gekoesterd als een verborgen parel. Live werd het nummer vaak iets sneller gespeeld, maar altijd met dezelfde rauwe energie. Het nummer werd een vaste afsluiter van hun concerten.

0: If I can't have you, Yvonne Herreman. Tijdens de originele sessies experimenteerden de Bee Gees met verschillende vocalisten. Maar toen ze Herreman hoorden, besloot ze dat haar stem perfecte combinatie van kracht en gevoeligheid had die het nummer nodig had. Haar subtiele vibraties in haar zang geeft het nummer die emotionele diepgang die in de disco vaak ontbreekt.
1: Het juweel van de week.

I Can't Stop Loving You is een van die nummers die je meteen raakt en laat zien hoe Jim Reeves erin slaagde zacht en emotioneel te zingen zonder dat het kitscherig werd. Hoewel het nummer door vele artiesten werd gecoverd, zoals Ray Charles, wordt Reeves' versie vaak vergeten. Feel the Breeze. Sea Breeze AM.

Crazy. Een van de vele hits van Hot Chocolate. Het nummer is geschreven door frontman Errol Brown, die de visie van de band jarenlang heeft gedragen. En nu tijd voor Rob de Nijs met

0: Jurrital. Tijdens de eerste opnamesessies voelde Claude Barzotti zich nerveus over de autobiografische tekst. Om de juiste emotie te vinden, zong hij het soms in kleine etappes, bijna fluisterend, waardoor de definitieve opname een intiem en persoonlijk karakter kreeg dat je direct voelt. Live werd Jurrital vaak ontvangen met een mengeling van lach en tranen. Het publiek herkende zich in de strijd van iemand die anders is en die combinatie van vrolijke melodie en serieuze ondertoon maakt het lied uniek in de Belgische pop scene van begin jaren 80.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
0: De klok van 4 uur komt in zicht. Dat betekent dat het wat mij betreft erop zit voor vandaag hier bij Radio Seabreeze. Als je het leuk vond, dan weet je, ik zeg het iedere week, dan luister je maar aanstaande maandag opnieuw. En zo dadelijk veel plezier met de collega's hier bij ons. En we gaan eruit met Murray Head, een hit uit het begin van de jaren 80, met One Night of Bangkok. De groetjes en al jullie goed. Dag.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

afleiding op de radio. Omdat het zo lekker is. De Mezzonets hoorde je met Heartache Avenue. Uit een heel, heel grijs verleden. Zoals de meeste muzikale hoogstandjes in deze show. Wees ook een vriendin.

had toch lekker, hè? Als je door die platenbakken snuffelt en neust en gaait. Er staan hier heel wat singles. Goeie oude singles nog en langspeelplaten. Dan denk je echt, jongen, dat je echt, je bent stil blijven staan in de tijd. Maar wel in de mooie jaren. Hè? Misschien wel de mooiste jaren, muzikaal gezien. Ik deel ze graag met jou, de Love Affair, de Everlasting Love. Zoom het in!

0: dat is zo lekker en zo goed. Mexican Girl, Smokey, met als voorman Chris Norman.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, langzaam, langzaam verder gaan op de tandem hier vandaan. Af en toe denk je, jongens, vrienden, was het maar zo'n feest.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

Daar word je toch weer lekker vrolijk van. Ja, daar heb je geen antidepressiva voor nodig, hoor. Heel even lekker blijven luisteren, vrienden, want er komt toch veel meer lekkers op die radio vandaag. De Harry's, Zweedse popgroep die uit drie broers bestond. Wishart, Louis en Per Harry. Het begin behoorde ook hun zus Mary tot de groep van deze broers. Wat gezegd dat ze de eerste moderne Europese boyband waren. Dank aan de combinatie van zang, dans en het bespelen van instrumenten uit Zweden. En eens meededen aan het Eurovisie Songfestival en wel in 1984. Je hoort ze terug in de Middle of the Road Show. Zo ook Ryan Paris.

tijd. De helft van de show die zit er alweer op. En nog steeds geen koffie. Michael B. die zou vandaag zorgen voor de koffie voor de heren en dames hier in de studio. Maar hij is er al een hele tijd teruggetrokken op een kleine kamertje. Hij begint ook te ruiken. Sorry Michael, maar goed. Gila. Als Österreich. Kom eens Frank.

Ze zijn al lang geen baby's meer. De fopspeen hebben ze al jaren geleden geleverd. Maar gelukkig is hun muziek blijven bestaan. Lekker, hè? Fonografie uit 1978, luistervriendjes en vriendinnetjes. Lieve luisteraars, welkom deze avond. En misschien ben je wel een middengolfluisteraar. Want ook de middengolf die leeft als nooit tevoren. Zoals het vroeger klonk, heel lang geleden. Zo klinkt het nog steeds. Lekker, hè? Inderdaad, via de FM, via de middengolf, via het wereldwijde internet natuurlijk. Overal. Lekker is lekker, is lekker. En des te heter, des te beter. Dus het must. Via lange palen en digitaal.

vind het best wel even gezellig om jou mee terug te nemen naar 1977 van de vorige eeuw. Ja. Nooit meer wat van gehoord. Highlight. Een beetje licht geven ze nog in het verleden. Tenminste, en ze komen terug natuurlijk in de show. Willem van Roos Show, leuk dat je erbij bent. California. Dit zijn de Stylistics. En daarmee zijn we een beetje vastgerust. In die mooie gouden jaren 70.

0: De Roadshow.
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belastend.
2: Atikiti, met veel zemikkelen en zmullen en veel zingen.

kennen dus June, Ruth en Anita Pointer. Ah, de meest bekende natuurlijk, de Pointer Sisters, maar dit is het. Het zoekgeraakte meisje Bonnie. Hey, Bonnie zei van, ach, ik doe het gewoon zelf hoor. En ach, alhoewel, I can't help myself. Nou, vooruit. Even de laatste in de middel of de roadshow. En zometeen veel meer lekkers op je radio. Blijf lekker luisteren, vrienden. En ongetwijfeld morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Maak er nog een leuke voortzetting.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulance zonder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Is de uitverkoop nu al begonnen?
16: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
17: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: De
10: webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
14: T-shirts, mokken, posters, pennen.
10: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de maandagavond Rockwave. De Easy Rock and Ballads, nummertje 537. Die we openen met het wonderschone Perfect Day van Lou Reed. En hoe mooi kan je niet aan tafel gaan met deze fantastische zanger.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

van Vaya con Dios en What's a Woman Without a Man en What's a Man Without a Woman. Ik word wel eens gevraagd, zegt de Groot, draai jij omdat je zoveel programma's draait ook met een voice track? Nee. Nee, het is gewoon old school radio hier met cd-spelers, twee stuks. En daar gaan de cd'tjes in. Ik heb er een stuk of 500 pakken beet. Ik heb ze niet allemaal geteld, maar zoiets moet het ongeveer wel zijn hoor. Want ach, dat ga je toch niet allemaal natellen. Echt niet. Dit zijn Kenny Rogers en Sheena Easton met We've Got Tonight.

Frank Boeien. Met het wonderschone nummer Tijd. Wat de tijd brengt op bijna 19 minuten over 6. Dat wil zeggen, als je aan tafel gaat of aan een tafel zit, eet smakelijk vanaf de Seabreeze kant natuurlijk. Namens alle bemanningsleden van onze ploeg. Laat het je smaken. Dit is Curtis Tigers. And I wonder why.

Heerlijk hè, als je zo naar buiten kijkt. Kun je toch echt wel zeggen dat de lente eindelijk doorgezet heeft. Heeft even geduurd, maar dan heb je ook wel wat. En dat betekent dat het over een maandje alweer zomer wordt. Ja, echt waar. Zomer in Nederland bestaat natuurlijk hoor. Echt wel. Hey, ik hou natuurlijk heel graag van op pad gaan met het campertje. Maar My Hometown, dat is toch eigenlijk wel het allermooiste. Dit is Bruce Springsteen, die zingt erover.

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Voor de jeugd betekent dat gewoon oost-west thuis best. Als ze dat tenminste dan weer wel begrijpen. Want in gezegden en uitdrukkingen is de jeugd van tegenwoordig niet zo goed meer.

0: De Love Awareness Band natuurlijk zo rond 6:30 in dit geval met A Love You To Know. Vooraf gegaan door de Fairground Attraction en Find My Love.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Happy Ever After. Julia Fordham. Hoe mooi is dat? Heel mooi natuurlijk. En de volgende is ook heel mooi. Nog mooier zelfs. Joe Cocker. And You Are So Beautiful. In de live uitvoering.

We kennen haar natuurlijk van Jor Soveen. Een van haar grootste hits. Carly Simon. En deze was getiteld Coming Around Again. En haar ondertitel was Itsy Bitsy Spider. En Spider brengt me op het volgende geval. Want toen mijn vrouw en ik jaren geleden besloten te gaan samenwonen, was een van haar vragen aan mij: ben jij bang voor spinnen? Ik zeg: nee, ik ben niet bang voor spinnen. Nou, zegt ze, ik wel. Dus als je ze dan voor mij weg wil halen, daar in Almere, dan kom ik graag bij je wonen. Ik zeg, nou, weet je, dat vind ik goed, maar voor iedere spin die ik weghaal, krijg ik van jou een appeltaart, zelf gebakken. Daar stemde ze in toe. Ik geloof dat ik er nog meer dan 500 te goed heb.

volume, ja. En jij, het is 7:10, als ik goed op de klok heb gekeken tenminste. Betekent dat we nog 10 minuten te gaan hebben. En te genieten van Easy Rock and Ballads op de maandagavond, hier bij Rockwave.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Goedenavond, hartelijk welkom. Radio Seabreeze Music Factory tot de klok van 8 uur. We begonnen vanavond met de opname van The Whistars, is de groepsnaam. Onder andere de cast van de iconische filmmusical The Whist uit 1978 muziek uitbracht. Ze scoorde in 1979 een enorme wereldhit met het vrolijke nummer Brand New Day, waarin de legendarische zangeres Diana Ross en Michael Jackson de hoofdrol zingen. Ja, dat is informatie waar je wat in hebt. Hier is Chuck Coltrane.

Motown, zo noem ik het maar even. De Detroit Emeralds, dus komen uit Detroit. En Feel the Need, Hear Me. Van Detroit gaan we naar het kleine plaatje Erika in Drenthe. Samen met Daniel Lohus en zijn formatie.

1976 wonnen ze voor het Verenigd Koninkrijk het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses For Me. En hier hoorde je Oh Boy van de Brotherhood of Man.

De Hermes Houseband, met een nummer geschreven door Asferton Simpson. En in 1967 voor het eerste plaat gezet door Marvin Gaye. En in 1970 werd het een hit voor Diana Ross. Was haar eerste nummer 1 solo hit. Ain't No Mountain High Enough.

0: wordt er vast al herkend. Dat was Paul Enka, zijn jongere jaren. En het liefdesverhaal, The Story of My Love. Daarvoor hoorde je een ander liefdesverhaal van Buddy Holly. En het was Heartbeat.
1: Choosing the right station. 10, 9, 8 a.m. The Seabreeze. The music you want is right here. 13, 9, 5 a.m. The Seabreeze.

Ja, de oppertopper René Vroeger van het album Sweet Hellos and Sad Goodbyes hoorde je Your Place or Mine. En daarvoor hoorde je Linda Ronstadt, die maar liefst 11 Grammys in de wacht sleepte. En de nummer Different Drums.

0: Olivia Newton-John samen met hun Electric Light Orchestra, oftewel ILO afgekort. En nummer Xanadu. Daarvoor hoorde je Love and Spoonful en je luidde de zomervast in met het nummer Summer in the City.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.

uit het jaar 1962. Ze behaalden 0 punten op het Eurovisie Songfestival. Een absoluut dieptepunt. De Spelbrekers en Katinka. Even muziek van een heel andere orde. Your Bro and Peoples. En dan Don't Stop the Music. Nee, we gaan nog even door tot de klok van 8 uur. Radio Zibri's The Music Factory.

Behind Those Eyes. Hoorde je Laurie Spee met de nummer How Many Times. Sinds 2017 treedt ze weer op. We zijn toen de laatste plaat van vanavond alweer. De laatste vocalen. Ja, vanzelfsprekend van je. Wens je nog een hele prettige avond. Maak wat moois van. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Music Factory. En hier is de Shocking Blue en Venus. MUZIEK

0: het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Alweer een klassieker op je radio. Muziek Express met Richard de Bruin.

Rock the Boat. En Forest natuurlijk uit 1983. Een klein beetje een soort disco variant. Altijd leuk hier om te horen in de Muziek Express. En deze zomer ziet u mij wel op het water ergens op een grote rode boot. Meer daarover binnenkort. Tijd voor Alison Moyet en Love Letters.

Bon Jovi natuurlijk hier in de Muziek Express. En You Give Love a Bad Name. Nou, dat doen wij hier inderdaad zeker aan de koffie. Stoute koffie. Meneer De Bruin draait dan stoute platen. Zoiets misschien. Tijd voor Matthij en Female Institution. Gaan meneer De Bruin een poging wagen om koffie in te schenken. Inderdaad.

1977, Home on Monday, Little River Band natuurlijk hier in de Muziek Express. We hebben hier nog zo'n klassieker. The Doobie Brothers and Taking It to the Streets, inderdaad. Meneer De Bruin gaat met de koffie op straat roepen van, daar is koffie.

Albert Hammond en de Voyaletic Band hier in de Muziek Express. Ik blijf het altijd zeggen, de gratis vrije elektrische band. Inderdaad, als er maar herrie uitkomt, dan zit het altijd goed bij meneer De Bruin. Listen to me, I sing a song to change your mind. Tijd voor de Hollies en Listen to Me.

Inderdaad, in 1961. Elvis Presley en Maria's The Name. Nou, meneer De Bruin, die heeft maar enige een echte naam. En dat is meneer De Bruin, Bakse Bruin met de koffie. Inderdaad. Tijd voor nog een echte klassieke Alan Price set in the house. Dat Jack Wild.

1982, Madness en House of Fun. Oftewel, een huis vol plezier en vertier. Nou, als je een huiskamer vol met mooie dames hebt, dan weet je wel hoe laat het kan worden s'nachts, toch? Tijd voor Armin Koener en Benny Shake Me hier in de Muziek Express.

Down Under, oftewel ergens onder duiken. The men at work, oftewel de mannen zijn aan het werk. Meneer de Bruin, die zit achter de mannen aan met de koffie van... Ja, kom maar hier, kom maar hier. Tijd voor de bang voor... Wat zegt hij nou, meneer de Bruin? Bang Frank Boeiengroep. Ja, moeilijk hè, 1000 sterren. Nou, of een bril die vervangen mag worden. Kan die beter lezen.

status quo natuurlijk. En de wandeler, echte van Vernieuw, 45 toeren. Hoort maar. Hoor maar. Ja, echt. Geen digitaal, echt analoog. Ja, toch een mooie, hè? Inderdaad. Dit is de Muziek Express. Tijd voor Linda Ronstadt en It's So Easy. Was het maar zo.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: De
3: Dit is Wiebe Christ met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
15: Radio Seabreeze.

vandaag met de G-Bros, een popgroep uit Apeldoorn en Zwolle. Ze werkten ook onder de namen Airbubble, Balance Bull and Fish, Cadillac en Crying Wood. De band begon onder de naam Gold Star Brothers en maakte in 1965 de single Zeg Mij Eens Even.

week kant het nummer De Vakantie Is Voorbij, ging de band gelijk aan de slag in het Engels. Nothing's Changed, met op de flipside If I Were You, viel goed in de smaak bij de fans. Maar het was net niet

Daarna verscheen een EP met de Utrechtse Jets, de Rotterdamse Yvonne Tolenaar en de Surinaamse Rudy Seedorf. In 1966 volgde de single You Can't met op de weekend Maybe.

De broers veranderen de bandnaam in een soortgelijke als de Bee Gees. De grote broers met dubbel O werd de G-Bros. Die kwamen met de single Let Me Find The Sun in 1968 en Every Day op de andere kant.

De grootste hit van de band zou in de top 40 in november 68 belanden op een 24e plaats. Henry the Horse, die 7 weken in de hitlijst stond, zou zijn geïnspireerd door het Beatles-nummer For the Benefit of Mr. Kite uit 1967.

bandleden waren op dat moment Henk Grote op gitaar, Cor Mesterbelt speelde bas, Lol Nijhuis op toetsen, Ben Grote op drums en André Grote was de leadzanger. Dat plaatje had trouwens een leuke B-kant. Lively Lick.

Vanwege een boycott van Veronica heeft de band korte tijd bestaan als Balance Bull and the Fish, hetgeen de sterrenbeelden van de drie boers zijn. Die maakten de singles Poker Simon en The World Said No.

In 1976 vormden André, Henk, Bin en Cor de groep Air Bubble. Met de debuutsingle Racing Car was het meteen raak. Een echte zomerplaats die de zevende plaats haalde in de top 40.

Ook hier weer een typisch voorbeeld van creativiteit in de 70s. De B-kant van Raging Car hield het volk wel op de dansvloer. Het gaat over de spijkerbroek van Gilbert, DJ's Blue Jeans.

andere grote maakte vanaf 1976 tevens naam met een carrière als paragnost en werd voornamelijk bekend door zijn bijdrage in het bekende radioprogramma Het Zwarte Gat van Veronica. De single Marble Breaks kwam eind december 1976 uit. Als kerstcadeau zaten er herkenbare samples in. Het strand.

kunstwerk Zeppelins of Love kwam bijna een jaar later uit en die kwam niet verder dan nummer 12 in de tipparade. In 1977 ging Janie naar het Nationaal Songfestival. Ze eindigden op een gedeelde vijfde plaats.

Na The Secrets of Stonehenge hielden ze het voor gezien. Het was de allerlaatste single van Air Bubble, opgenomen in de Wisseloord Studios, geproduceerd door Roy Beltman.

De laatste plaat is Fly Away, gemaakt ter nagedachtenis aan de ouders van de gebroeders Grote. André is op 14 augustus 2019 overleden. Ben Grote is in 2017 overleden aan een hartstilstand.

niet onder één naam te vangen. Het waren gewoon de grote broers met dubbel O. Apeldoornse routiniers die alles in huis hadden. Dit overzicht was meer dan genoeg om mee te tellen in de lijst van de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Zo meteen, van 10 tot 11, Frank in de Blues. Dat is blues, rhythm and blues, jazz, country, soul. Met het hart, de ziel en de zenuwen bloot. En het allemaal liefst een beetje rauw. Straks vanaf 10 uur op Radio Seabreeze. Een programma van Frank van den Berg.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
13: Er kan nog meer bij.
12: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze. Met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

minuten over de klok van 10. Het is weer blues. Bluesuren. Mijn naam is Frank van den Bergen. Leuk dat je er weer bij bent. Tot de klok van 11 ben ik bij je. En daarna weer een bluesprogramma met Steve James. Maar het is straks pas. Ik heb een heleboel dames in mijn programma opgenomen. En we beginnen met een bijvoorbeeld een mooie dame. Een oudje uit 64.

liedje met een stem, zeg. Je hebt hem natuurlijk al herkend. Wat ik net al zei, 1964. Lekker oudje. Hier voor Cold Blues. Aretha Franklin.

0: Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.
1: Yester Black. Million Seller.

stukje instrumentaal van Albert Cons. We noemen ook wel eens de Master of the Telecaster. Of de Texas Razor. Soms als hij niks zegt is hij de Iceman.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

even ruimte maken. Dus daarom zijn er heel veel dingen afgeprijsd. We hebben nieuwe collecties. Komen eraan, dus we moeten even ruimte maken. Dus ga naar de webshop en profiteer van de aanbiedingen. We hoorden toen straks Albert King met Landro Blues.

Ze kan een aardig mobby spelen, zeg, die gitaar. Ellie Marie Venable. 2014 en 2015 uitgeroepen tot de vrouwelijke gitarist van het jaar bij de ATS Music Awards. In 2016, dit is nog een keertje over samen met haar eigen band.

0: De 1395 AM
1: is er even niet.
0: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
1: Nu
0: op 1098.
1: En via de digitale kanalen.
0: 10 jaar Radio Seabreeze.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
1: 10 jaar Radio Seabreeze.

Ik moet wel goed zeggen natuurlijk. Uit Servië, Belgrado. Dance to the Rhythm. En ze speelt al gitaar vanaf haar 15e.

0: bewijzen dat de AM...
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: 1098 1395 Seabreeze AM.
3: Een nummertje wat een beetje heel rustig begon. Een nummer van vorig jaar, Angelique Francis. En ze doet al het werk. Doet het werk.

helaas nog even niet op de 1395, want die is heel even eruit vanwege de dakrenovatie. Maar natuurlijk wel te beluisteren via internet en via de 1098 op de AM. Wat zit toch mijn microfoon te piepen, zeg? Ja, hij kan beter piepen dan ik. Tussen de dames heb ik hier een echte king. Ja, ik probeer elke avond weer wat van hem te draaien, hoor. Broken Promise. Uit 2000, dit is BB King.

Beetje stevige muziek. Moet kunnen op de tijdstip van het uur. 22 uur 41 is het. Lees ik hier op mijn digitale klok. Bittersweet.

Sissy Ward met Liberation. En hier weer een dame. Can you handle the heat? Ja, ik wel hoor. Dit is Samantha Fish.

0: En zo heeft iedereen wel een lijstje met favoriete spelers, gitaristen. En Joe behoort ook één. Hoog genoteerd in mijn lijstje. Ik vind hem geweldig spelen. Een passie speelkruidje. Uit New York, Verenigde Staten. Joe Bonemassa was dat.
1: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/radiosiebreeze

laatste dame die ik draaide vandaag. Just another fool. Rosie Forrest en The Talisman. Om wat nieuwere werk waar ik ook vandaag gedraaid heb. Om van het jaar 2025. Hier is dus de laatste dame die ik draai. Wedding Bells. Tasha Taylor.

En als je denkt, hé, ik vond deze programma vond ik wel leuk, wil ik eens een keertje terugluisteren, dat kan, hè. Dan ga je naar www.radiozeebreeze.nl, naar programma en een gemist. En ik sta op nummer 30 en dan kan je deze uitzending weer terugluisteren.

0: start tot nog een klein stukje in van Joe Satriani. 10 words. Tot de klok van 11 uur. Hoor je hem nog? Ik ben er volgende week weer. Ik vond het weer leuk. Ik heb weer genoten van alle dames. Blijf lekker luisteren. RadioZebris.nl. 24 uur per dag. En na mij Steve James weer met een bluesprogramma, maar een heel ander programma. Alsof je in het café zit. Tot volgende week weer. Ben ik er weer. Doei.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Erades Wijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl.
3: Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I've a full hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stay tuned for the next hour. I've some great artists coming up. I've got Danny Wilde, Mark Bossard, The Stumble and Burning Rope, just to name a few. And my artist of the week this week is Dave Thomas from his Bridge Street Blues album. So that all adds up to a lot of blues to fit in 1 hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show this week, Danny Wilde's The Viztone Sessions is a 19-track retrospective collection released on May the 1st, 2026 through the Viztone label group. The album mixes live recordings, blues standards, originals and Americana-style songwriting. Danny Wilde produced the collection herself with contributions from musicians including her brother, the harmonica player extraordinaire, Will Wilde. So from the Viztone Sessions, here is Danny Wilde with a song called

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl. Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl. Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Is de uitverkoop nu al begonnen?
11: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Sea Breeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
12: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
13: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
14: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
15: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. Staatsmedia in Iran melden dat president Pezeshkian de opdracht heeft gegeven om na bijna 3 maanden de toegang tot internet te herstellen. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het hantavirus. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. En de Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur bij weinig wind naar 13 tot 19 graden. Overdag is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Lele, helder, Heineken. Zeg, is er eigenlijk nog Heineken in huis?
2: Natuurlijk, hoezo?
1: Hoezo? Omdat ik echt zin heb in een rustige, gezellige avond.

0: remembering me.
1: Ja. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Meer woonruimte nodig? Bij